I'm a Stranger in This World van Azam Ali van haar solo CD Elysium of the Brave. Tot slot nog, zolang de tijden toelaat, van het duo Dietrich uit België van hun debuut CD Evoque, het werk Innocent. Ik hoop dat u weer met plezier heeft geluisterd naar deze wereldmuze. Ik wens u nog een hele fijne zondag en tot de volgende keer. Dag!

Hallo, en hier zijn we weer met Brasil Dalil, het eerste van dit jaar. Gelukkig nieuwjaar en ik hoop en ik wens dat wij allemaal een geweldige, rustige, liefdevol jaar hebben. Ah, hebben we zo nodig, hè? Dus laten we deze mooie nieuwjaar vieren met mooie muziek. Laten we doen.

Ah, dit nummer, ik vind het zo lekker. Dat pianotje de hele tijd aan het soleren gedurende de hele nummer, zo lekker. Dat is Miltinho en een platen dat hij ooit met Elsa Soares heeft opgenomen. Heerlijk. Twee groeven mensen bij elkaar. Ja, het kan alleen maar dat worden. Tweede nummer was Despedida da Mangueira, Johnny Alf, The Voice van de Bossa Nova. En als allereerste Milton Nascimento, Beatriz, van O Grande Circo Místico. Prachtig nummer van Chico Buarque.

0: Mulher traída não é mole,
1: e a grupo revelação, Mulher Traída, super pagode, mas weet je wat het zegt? Een bedrogen vrouw is gevaarlijk dan een kogel. En natuurlijk van alles wat je kan voorstellen. Grupo revelação, Mulher Traída. En het tweede nummer was Zeca Pagodinho met O Feijão da Dona Neném. De bonen van Dona Neném zijn nooit beter dan de bonen dan mijn eigen moedertje. En als allereerste nummer, Grupo Revelação, Livre pra Voar. Vrij om te vliegen en met iedereen om te gaan waar je zin in hebt. Dus geen gevaarlijke kogeltjes te vinden, hè? Want...

En dat was de stem van Marina Lima met muito, heel veel, van Caetano Veloso. En dat was een popblokje, Brazilian popmuziekblokje. En die hebben wij geopend met Lenine, simpelweg assim. Trouwens, ik heb zo'n mooi concert van Lenine gezien, laatste jaar, was zo geweldig, in de Beamhuis Amsterdam. En als tweede nummer was Telegrama van Zeca Baleiro.

0: Zumba, zumba, zumba, zumba, zumba.
1: Ja, tocador de violão met João Bosco en Chico Pinheiro. Het is een ode aan de gitarista. En wat voor een goede zanger zijn ze ook. We hebben dit set geopend met Carece Explicação. Carece Explicação van Dominguinhos. Wat een mooie stem. En tussen deze twee nummers hebben wij naar Baby do Brasil geluisterd. Altijd met een zo'n mooi lieve meisjesstem. Baby do Brasil. Vroeger heette ze Baby Consuelo, maar ze is Baby do Brasil.

Dat was een prachtige improvisatie op de Arabische concertsiter door Abraham Salman. Dan eindigen we dit Orient Express programma gewijd aan de klassieke muziek uit het Midden-Oosten in de modus makam. In de modus makam rast met improvisatie op de kanun, ofwel de Arabische siter. Voor meer informatie over deze muziek kijkt u dan op onze website concertzender.nl. Dit programma werd samengesteld door Hatim Sulaiman.

Dit is Wereldmineralen, vandaag geheel in het teken van de tango. De tango is ontstaan in de bordellos van Buenos Aires, maar is wereldwijd uitgegroeid tot een van de populairste dansstijlen. In deze uitzending draaien we een mix van tango uit verschillende landen en stijlen. Van tango classico tot tango met een fado tintje, electro-tango en zelfs tango met rap. We beginnen met een rustig romantisch nummer van multi-instrumentalist Carlos Libedinsky. Een bekende in de electro-tango-scene. Wilt u weten wat er verderop in de uitzending te horen is? De speellijst van deze uitzending die staat op www.concertzender.nl.

Dat was de Argentijnse groep La Chicana. Ze maken een hedendaagse tango, waarin ze regelmatig uitstapjes maken naar andere muziekstijlen. U luistert naar Wereldmineralen. Vandaag is het thema Tango Around the World. We draaien een gevarieerde mix van tango-stijlen van groepen uit verschillende werelddelen. De speellijst van deze uitzending is te vinden op www.concertzender.nl. We gaan verder met Rupa en the April Fishes, een band uit San Francisco met hun versie van de tango.

Dat was de Tango Klezmer van klarinetist Kiora Feitman. Dit is Wereldmineralen met vandaag een mix van tango vanuit de hele wereld. Van klassiek tot elektro-tango, van romantisch tot pittig. We gaan verder met het laatste blok. Het volgende nummer is van de cd The Rough Guide to Tango Nuevo. U hoort de Argentijn Juan Carlos Caceres met het nummer Toca Tango. Zijn voorliefde voor Latin ritmes is duidelijk in dit nummer terug te horen.

De laatste artiest van vanavond, Tropical Camel, komt ook uit Israël, maar woont en werkt al jaren in Berlijn. Zijn nieuwste album, Awakening Spirits, verschenen bij het eigenzinnige label Rebel Up, is erg beïnvloed door de Berlijnse clubscene, maar gebruikt tegelijkertijd ook veel elementen uit talloze genres uit het Midden-Oosten. En natuurlijk is clubmuziek al vaak genoeg met genres uit het Midden-Oosten vermengd, maar Tropical Camel gaat verder dan de meeste oriental electronic music. Zo samplet hij niet, maar hij versnippert fragmenten en geluiden van traditionele instrumenten en zet die weer helemaal opnieuw in elkaar. Het microtonale aspect van de muziek blijft zo overeind. Tropical Camel is onderdeel van een beweging die verder wil gaan dan de clichés die er over muziek uit het Midden-Oosten bestaan. Dus geen dansbare samples en makkelijke oriëntaalse melodieën. Het resultaat? Dat is gedurfd, futuristisch en hard. Clubmuziek uit de Arabische wereld van de toekomst. Laten we hopen dat in 2020 dezelfde toekomstgerichte en vernieuwende kijk op traditionele genres aan de orde komt als vorig jaar. Een fijne avond nog en blijf vooral luisteren naar de Concertzender.

U luisterde naar Anadolu Havasu. Dit programma werd voor u samengesteld door Rick Binnendijk. De volledige afspeellijst vindt u op concertzender.nl.

Dit is de concertzender met het programma De Zwervende Microfoon en wel Flamenco Muziek, deel 4, het laatste deel. We beginnen met Manolo Caracol en hij speelt voor u fandangos, een soliares en een sicurias.

U hoorde de gitarist Manolo Caracol. Hierna speelt Nino de Ricardo een Alegrías, een Tarantas en een Bolerías.

U hoorde de flamenco-gitarist Nino de Ricardo. We vervolgen met de zangeres La Perla de Cádiz. Ze zingt Bolarías, duermerte curo, Sigurías, te fuiste di me vera, Saeta, detente, Jesus mio, Saetas worden gezongen tijdens de katholieke processieoptochten, en tenslotte Alegrías, me valgo de mi saber.

Dit was de zangeres La Perla de Cádiz. We vervolgen met de flamenco-gitarist Carlos Montoya. Hij speelt Carotín, Aires del Genil, Andalusia, een compositie van Ernesto Lecuona, en La Virgen del Macarena.

U hebt geluisterd naar Carlos Montoya, flamenco-gitarist. Ten slotte enkele vroege opnames van de cantaore La Niña de los Penes. Petaneras, Soleares, nogmaals een Soleares en tot slot een Sigurias.

U hoorde twee tracks van de Italiaanse zanger en componist Antonello Venditti uit Rome. Zijn liedje Roma Roma is het clublied van de voetbalclub AS Roma. En we besluiten deze El Mundo met twee tracks van de in 1996 opgerichte Zouglou Band, Magic System. Ze komen uit Ivoorkust. Zouglou is een mix van soukous, rhythm and blues en rap. Dit programma werd samengesteld door Ab de Haas. De speellijst vindt u op concertzender.nl.

Je luistert naar de Concertzender en wij nodigen je uit in het komend uur te gaan luisteren naar een nieuwe aflevering van Orient Express. Dit keer met muziek uit Tibet en Nepal. En we beginnen met muziek uit Tibet, afkomstig van de cd L'art du lutte tibétain. En die is van Sherab Dorji. Sherab Dorji is een verbannen Tibetaanse muzikant en hij presenteert de verschillende stijlen van de Tibetaanse luidmuziek. Voornamelijk de Danyen uit Centraal Tibet en de Kovo uit West-Tibet. Hij speelde een belangrijke rol bij het maken van het album, zowel als zanger en als instrumentalist en daarnaast als een cultureel adviseur die dit collectieve project voedde met zijn grondige kennis van Tibetaanse muziek.

In het eerste gedeelte van deze aflevering van Orient Express heeft u geluisterd naar een gedeelte van het album L'art du luth tibétain van Sherab Dorji. En we gaan verder, want dat is ook beloofd, met muziek uit Nepal. Muziek de fête chez les Noirs. Deze opnamen zijn gemaakt in 1952 door de Franstalige Zwitserse etnoloog Marguerite Lopsiger-Dellenbach en in 1973 door antropoloog en muzikant Laurent Aubert.

Dat was muziek uit Nepal, afkomstig van het album Musique de Fête chez les Noirs. Het waren opnamen van de Zwitserse etnoloog Marguerite Lopsiger-Dellenbach en van de antropoloog en muzikant Laurent Aubert. Tot zover dit programma, dat werd samengesteld door Kobe Evans. En gegevens over de muziek die we hebben uitgezonden, die vindt u uiteraard op onze site concertcenter.nl.

Dag luisteraars, welkom bij Orient Express. Vandaag Iraanse klassieke muziek. We beginnen met Dastgahe Shur. U hoort de volgende werken. Pish Daramat, Daramat, Tasnief, Salamak, Hosini en een oude Tasnief. De zanger Mozaver Shafti en het ensemble is Rast.

Dat was zanger Mozaver Shafti en het ensemble Rast in Daska e Shor. We gaan nu luisteren naar een gedeelte van een concertoptreden dat tarspeler Darush Talai met Majid Kalat ooit in Utrecht gaf. En, ja, het klinkt een beetje raar, maar we konden de opnamedatum niet vinden. Daaruit de volgende onderdelen. Sayeroshan, Hekayat 1, Yorgi en Nahmeh.

We begonnen deze Folkert met Paul's Dance, afkomstig van de LP Penguin Café Orchestra uit 1981. Het is de tweede LP van Penguin Café Orchestra. Het orkest telt dan inmiddels 13 muzici, waaronder Simon Jeffs en medeoprichter Helen Liebman, die door de jaren heen tot de constante behoorden in de bezetting van Penguin Café Orchestra. Jeffs werd in 1949 geboren en volgde een opleiding tot klassiek gitarist, componist en arrangeur. Hij bedacht Penguin Café Orchestra. Het idee ontstond al zonnebadend in Zuid-Frankrijk in de vorm van een gedicht. En de aanhef daarvan laat zich min of meer als volgt vertalen. Ik ben de eigenaar van het Penguin Café. Ik zal je willekeurige dingen vertellen. Niet lang na deze vakantie was Penguin Café Orchestra een feit. En op deze LP uit 1981 is ook Air a Dancer te vinden. Daarmee beginnen we zometeen het volgend blok. En daarna hoort u misschien wel het bekendste stuk Music for a Found Harmonium. Dit nummer is te vinden op het album Broadcasting from Home uit 1984. En dan nog twee stukken, maar daarover vertel ik u straks meer.

En dat was tot slot Yodel One van het album When in Rome uit 1988. En daarvoor van dezelfde plaat Beanfields. U kunt het herkennen van Berdien Ut Wisp, een personage uit Cake van Op de Week van Cote & De Bie. U luistert naar Folk It met muziek van en door Penguin Café Orchestra, het project van gitarist-componist Simon Jeffs en mede-oprichtster-celliste Helen Liebman. Jeffs ervaarde de klassieke muziek als te star en rock als te beperkt en vandaar dat hij voor zichzelf en zijn Penguin Café Orchestra meer bewegingsvrijheid zag in de folkmuziek. Maar feitelijk zit de muziek tussen folk en minimal music in. Het eerste grote optreden van het orkest is op 10 oktober 1976 als voorprogramma van Kraftwerk. De muziek is vrijwel altijd instrumentaal. Een van de weinige uitzonderingen daarop is Milk, te vinden op het album Music from the Penguin Café, opgenomen tussen 1974 en 1976. In 1976 werd deze muziek uitgebracht bij het label Obscure Records van Brian Eno.

En dat was The Snake en The Lotus, afkomstig van de LP Signs of Life van Penguin Café Orchestra. En omdat we niet alle gedraaide nummers natuurlijk kunnen opsommen in de afkondiging of de aankondiging, vindt u de volledige speellijst op onze website concertzender.nl. We gaan verder met Yodel 2 van Penguin Café Orchestra uit 1981. Gevolgd door Heartwind, afkomstig van het album Broadcasting from Home, en die is uit 1984.

En dat was tot slot Prelude en Jodel, afkomstig van When in Rome, een cd met een concertregistratie van Penguin Café Orchestra, een concertregistratie uit 1988. En het volgende stuk draagt de naam Cora Cora en het is afkomstig van Union Café, de laatste studio-cd uit 1993. In 1997 overlijdt Simon Jeffs aan de gevolgen van een hersentumor. En 12 jaar later, in 2009, richt Simons zoon Arthur Penguin Café op. Alhoewel geen enkel lid van het Penguin Café Orchestra daarvan deel uitmaakt, bestaat het repertoire volledig uit hun stukken. Na Cora Cora, het eerste stuk dat hij zo hoort dus, twee eigen stukken van Arthur Jeffs, Half Certainly uit 2017 en Blue Jay uit 2014.

verstilde muziek. Want dat niet alle muziek van Christian Black experimenteel is, of jazzy of naar rock klinkt, heeft hij al kunnen ontdekken. Bijvoorbeeld in de traditionele nummers zoals Jake's of Groenlandse kajaksongs. Maar ook de pianowerken van Black doen soms aan andere muziek denken, aan romantische componisten zoals George Winston, misschien zelfs af en toe aan Frans Liszt of Erik Satie. Je kunt op de achtergrond ook zo'n stuk al horen tot besluit van deze aflevering van Folkit, gewijd aan Nordic Sounds. Het gaat om een stuk van de solo CD Vogelaar, Fiskar en Folk. En met dat stuk sluiten we deze special rond Yggdrasil en ook Black af, Christian Black. Nordic Sounds werd voor u samengesteld door Marius Roeting. Floor van Doorn deed de techniek en mijn naam is Koen Kroeze. Bedankt voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.

U luistert naar Mariama. En we openden dit programma met La Vie est Belle van de Congolese artiest Papa Wemba. Jules Shungu Wembadio Pene Kikumba werd in 1949 geboren in Zaïre. Vanaf zijn 20ste maakte hij deel uit van de legendarische groep Zaïko Langalanga, aanvankelijk onder de naam Shungu Wembadio. In 1975 begon hij zijn nieuwe groep, Viva la Musica, en nam hij het pseudoniem Papa Wemba aan. In de daaropvolgende jaren groeide hij uit tot een van de bekendste vertolkers van de Congolese rumba en ontpopte hij zich als een flamboyante persoonlijkheid. Naast muzikant is hij ook de spirituele vader en ongekroonde koning van de Sapeur, een genootschap dat mode en dure designkleding haast tot een status van religie heeft verheven. De vele muzikanten en zangers die Congo rijk is, volgden en volgen nog steeds zijn kledingstijl, waardoor een Congolees concert vaak een grote fashion show is. In 2003 kwam Papa Wemba in opspraak en belandde in de cel, omdat hij ervan verdacht werd Afrikanen illegaal naar Frankrijk te brengen. Sindsdien trad hij nog maar weinig op en verscheen er nog maar sporadisch muziek van hem. Met zijn nieuwe cd, Wembadio, die binnenkort verschijnt, is hij bezig aan een comeback en is hij ook weer te zien op de wereldmuziekpodia. Vanavond in Mariama een bloemlezing uit zijn rijke muzikale oeuvre.

U hebt geluisterd naar muziek van Papa Wemba en zijn band Viva la Musica. En we gaan verder met twee tracks van de cd Pole Position uit 1995. Uiteraard ook van Papa Wemba.

Dit is Mariama, het programma met Afrikaanse muziek van de Concertzender, met vanavond muziek van Papa Wemba en zijn band Viva la Musica uit Congo. We sluiten dit programma nu af met drie nummers van zijn meest bekende en misschien wel beste cd, For Idols. De speellijst van dit programma is natuurlijk terug te vinden op onze website www.concertzender.nl. Reacties zijn altijd welkom en die kunt u sturen naar mariama@concertzender.nl. Ik neem vast afscheid van u en dit programma werd samengesteld door Rick de Jelle. Hier is nog één keer Papa Wemba en Viva la Musica.

Beniala van Mo Kouyaté, een jonge zanger-gitarist uit Guinea-Conakry. En dit was tevens het laatste nummer van het programma Mariama op de Concertzender. Mijn naam is Bas Springer, samenstelling en presentator. En de techniek was in handen van Dirk Winkel.

Dit is de Concertzender met Concertzender Live. En vandaag hoort u een concertopname die al een tijdje geleden is gemaakt in het Tropentheater in Amsterdam. Op 8 december 2007 vond het concert plaats met Soefi-zang uit Istanbul in de grote zaal van het Tropentheater in Amsterdam. De voorzanger is de bekende imam Hafiz Halil Necipoğlu van de Tofane Kilic Ali Pasa moskee. En dat is een van de belangrijkste moskeeën van Istanbul met een geschiedenis van 500 jaar. Hij wordt bijgestaan door 3 zangers, imams uit zijn familie, namelijk Murat Cemalettin, Osman en Halit. De Necipoğlu's zijn graag geziene voorgangers in alle moskeeën in Istanbul. Islamitische zang is in Turkije vooral ontwikkeld in de Soefi-ordes en daarnaast in de moskee. Behalve een uiting van religieuze cultuur is deze zang ook een hoogstaand cultureel erfgoed dat op het podium wordt gebracht als klassieke en mystieke muziek. In de Soefi-zang ligt de nadruk op het vocale element. Muziekinstrumenten worden als ondersteuning gebruikt. U hoort dadelijk Derya Türkan op kemençe, Kamuran Yarkin op de ney, oftewel de rietfluit, Feruk Yarkin op de kanoen, Uyur Isik op basvedel en Fareddin Yarkin percussie, namelijk op de bendir. In dit concert zijn 3 verschillende hymnen te horen die ilahiler worden genoemd. De hymnen worden afgewisseld met vrije zang, kasides en instrumentale improvisatie. U gaat luisteren naar Ilahiler in Hüzzam Tsega Makam modus, dat uit 3 delen bestaat. Maar we beginnen met Ilahiler in de Rast Makam modus, dat ook is verdeeld in 3 onderdelen. Hier de hypnotische Soefi-zang uit Istanbul, met als voorzanger Hafiz Halil Necipoğlu, ondersteund door zijn ensemble.

U luistert naar een concert van Soefi-zanger uit Istanbul met voorzanger, imam Hafiz Halil Necipoglu. Het concert is opgenomen op 8 december 2007 in de Grote Zaal van het Tropentheater in Amsterdam. Hafiz Halil Necipoglu geniet een enorme populariteit in Istanbul sinds hij daar de Tofane Kilic Ali Pasa moskee van Tofane leidt en sinds hij zich manifesteert als groot solovertrokken van de gazelle-liedvorm. Zijn unieke stemgeluid en intense voordracht werden al opgemerkt door de fameuze Nijspeler Kutsi Ergüner, met wie hij samenwerkte in onder andere het Müezzins of Istanbul-programma. Deze topzanger wordt begeleid door een hoogstaand klassiek ensemble van zangers en instrumentalisten. Het laatste onderdeel van dit concert is Ilahir, hymnen zijn dat, in Uşak Hüseyini Makam. En dat heeft 6 delen.

De opbouw van Daniels drie cd's volgen eenzelfde patroon. Korte, intermezzo-achtige nummers worden afgewisseld met langere stukken. Zo zijn er klassiek georiënteerde stukken met veel strijkers, het lijkt wel een soort mini-symfonie. Daarnaast pittige uptempo-nummers met staccato-ritmes. Een derde element zijn de soms hilarische cabareteske songs. Aan het einde volgen meer romantisch getinte songs met de piano en de stem van Daniel Centraal. Ze worden alle door de vaste begeleidingsband uitgevoerd met piano, mandoline, klarinet, gitaar, toetsen, bas en drums. Incidenteel volgt aanvulling met strijkers en blazers.

Kiran Aluwalia werd geboren in India en woont nu in New York. Vanaf haar 7e studeerde ze Indiase muziek, eerst in India en later in Canada, waar ze met haar ouders naartoe was geëmigreerd. Na het behalen van haar graad aan de Universiteit van Toronto keerde ze terug naar India om volledig met muziek bezig te zijn. Ze woonde een aantal jaren in Bombay of Mumbai, Hyderabad en Punjab en studeerde klassieke Indiase muziek, de 14e eeuwse ghazals en Punjabi folksongs. De fado leerde ze kennen door thuis veel naar cd's te luisteren. Ze werd getroffen door de dramatiek van die muziek. Deze dramatiek die zo totaal anders is dan de gemoedstoestand van de ghazal, waar muziek en poëzie onthechter zijn. Aluwalia's Hindoestaanse fado's zijn daardoor geraffineerd en origineel en hebben een heel eigen, zeer ontspannen klank. De Indiase zangeres werkt veel samen met haar echtgenoot, producent en muzikusgitarist Reza Bassi. We vervolgen met het nummer Yakinan, dat ik val te vaak betekent. Een ghazal van de hand van Kiran Aluwalia en Rafi Raza, met strijkersarrangement van Oene van Geel. Maar eerst het nummer Him, gecomponeerd door Nat McGowan.

Dit is Concert Zender Live en het concert van Kiran Aluwalia en het Zapp String Quartet. Ze presenteerde haar pas uitgebrachte cd Wanderlust, waarop deze gazelles worden verrijkt met de emotie en de kleuren van de guitarra portuguesa en de accordeon. Hoe komen de Indiase gazelles in contact met de Portugese fado? Het ligt voor de hand te denken dat de genres elkaar ontmoeten in de Indiase deelstaat Goa, die tot 1961 onder Portugees bewind viel. Toch zegt Kiran Aluwalia dat zij als eerste deze twee stijlen met elkaar verenigt. Het is een gouden vondst, want fado en gazal vormen een intrigerende combinatie. U hoort achtereen volgens de gazal Sochka, The First Beginnings of Thought, Tumba, dat is een Punjabi folksong, gearrangeerd door Kiran Aluwalia, opener van Oene van Geel, en Rab Daroop, Image of Heaven, als ondertitel van Kiran Aluwalia en Rashid Nadim. De strijkersarrangementen zijn weer van Oene van Geel.

0: We zijn toe aan de laatste twee opnames van het concert Amsterdam India Festival 3. Kieran Aluwalia en het Zapp String Quartet. Het concert vond plaats op 22 november 2008 in de Noorderkerk in Amsterdam. Kieran Aluwalia zingt Mere Netai, The Lines on My Forehead, een Punjabi folksong. En als encore brengt ze Jaak na Jaak.
1: Dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana

Omdat we nog een kwartier tijd over hebben, gaan we verder met dit programma met een aantal liederen van de cd Wanderlust van Kieran Alualia. Deze cd kreeg van het magazine Songlines de Music Award voor de Newcomer Category. U hoort vier nummers.

En dat was het slot van deze Concertzender live aflevering met muziek van Kieran Alualia en het Zapp String Quartet vanuit de Noorderkerk in Amsterdam op 22 november 2008. Opgenomen voor de Concertzender door Rolf Buis. Het programma werd samengesteld door Caroline Claire. En alles is natuurlijk nog eens na te lezen en terug te luisteren op www.concertzender.nl.

0: Thank you.
1: Old Adam the Poacher was dat. Thank you, Philip and Hannah. We are very delighted that you're here in Acoustic Roots with us in the conclusion building on the 19th floor in our living room. And we have a couple of people who wanted to see and hear you. So you're going to perform for them as well and for our listeners, of course. Philip Henry en Hannah Martin komen uit Groot-Brittannië en zij komen hier optreden bij de Concertcenter op de 19e verdieping van het Conclusion gebouw. En hebben zich een paar mensen hier verzameld in onze huiskamer die mee willen genieten. En dat kan het hele komende uur nog plaatsvinden. Old Adam the Poacher hoorden we net. And now we're going to listen to Death and the Lady. Is that correct?
2: That's correct.
1: Okay, what's it about?
2: This is an old English ballad about death.

0: Marius Roeting is al heel lang programmamaker bij de concertzender van de programma's Discover en Folk It. Een oude rot in de folk, kunnen we dus wel zeggen. En hij zit ook in het selecte publiek wat hierbij het optreden mag zijn van Philip en Hannah. Marius, mag ik je uitnodigen om even te gaan zitten bij mij? Fijn dat je er bent.
1: Dat is wel een eer, hè, om bij zo'n concert te zijn.
0: Vind je het leuk?
1: Ja.
0: Ja, en je bent ook niet zo vaak in de buurt, want je woont helemaal in Zeeland. Hè? Hoe ken jij Philip en Hannah?
1: Ik heb hem denk ik nu 3 jaar geleden gezien op een festival in Engeland. En ik was zo onder de indruk dat ik zoiets had van, hier moet ik wat mee.
0: Ja, terwijl je toch een beetje gehad had met de folk.
1: Ja, ik heb jarenlang concerten georganiseerd en tournees. En dat werd steeds minder en minder. Omdat het aantal theaters geen folk meer... Een heleboel theaters programmeren geen folkmuziek meer. Clubs namen af. En ik had zoiets van, het kost zoveel moeite om een tournee te organiseren. Dat heeft... Levert meer frustratie dan plezier op.
0: Maar toen bloeide de liefde weer op.
1: Ja, ik had zoiets zo van, weet je, ik ga nog 1 keer een uitzondering maken.
0: En dat is ook volkomen terecht, denk ik, als ik hen zo hoor spelen vanavond. Want waar gaat dit toe leiden met Philip en Hannah?
1: Ja, geen idee. Nee.
0: Er stonden al zeer lovende woorden op hun site. Iemand schreef een prachtig compliment in The Guardian. Dat dit een nieuw prachtig folkduo is wat aan de horizon is komen opdoemen. En dat zij een soort nieuwe generatie zijn. Zie je dat ook zo?
1: Ja, nou in Engeland zijn er best nog redelijk relatief jonge mensen die de folkmuziek weer oppikken. Maar wat ik vooral aan dit duo heel goed vind, is dat zij verschillende stijlen combineren tot iets nieuws.
0: Ken je dat geluid al van net, dat beatboxen?
1: Toen op dat festival viel ik van mijn stoel toen ik dat zag.
0: Ja.
1: Ik denk, hoe kan dit?
0: Maar dat is toch een hele mooie integratie van nieuwe mensen.
1: Dat is precies wat ik bedoel. Je kan altijd naspelen wat je gehoord hebt of kent, maar zij voegen dingen toe. En ik denk dat dat ook een kenmerk van folkmuziek is. Folkmuziek is niet kopiëren, maar dat is ontwikkelen. En dat doen zij, ook met de Indiaanse invloeden. Combinatie tussen Americana en Britse muziek, Keltische muziek. Het is een melting pot, maar het is geen ratje toe.
0: Nee. En hoe zet jij dat dan af tegen de ontwikkeling van folk in Nederland? Want je zei net, het was steeds moeilijker voor je om optredens te slijten, zal ik maar oneerbiedig zeggen.
1: Ja.
0: Hoe komt het dat het hier zo af lijkt te zakken, laat ik het dan zo zeggen?
1: Folkmuziek in Nederland stamt eigenlijk nog uit de periode halverwege 70e jaren van de voorgaande eeuw. Fungus is natuurlijk een heel beroemde folkgroep in Nederland geweest. Maar sinds die tijd hebben we niet zoveel ontwikkeling, vooral wat onze eigen cultuur betreft. We zijn wel allemaal dingen gaan kopiëren. De klezmer, de zydeco, allerlei andere stijlen.
0: Ja,
1: die
0: hier, de Balkan, de sound van de Paonies.
1: De Cubaanse muziek, we zijn het allemaal gaan kopiëren.
0: Maar
1: we hebben geen eigen draagkracht, denk ik. En met als gevolg dat jongeren die muziek niet meer gaan spelen. En daardoor ook het publiek. De gemiddelde leeftijd in de folkclubs, denk ik, is positief 50 plus.
0: 50 plus?
1: Ja.
0: Dus je hebt een jongere aanwas nodig eigenlijk.
1: Ja,
0: maar waar kan die dan van komen?
1: Ja, dat is een probleem, omdat er eigenlijk helemaal niks meer aan folkmuziek gedaan wordt. In het Nederlands zingen is ook al besmet. Tenzij het dan popmuziek is, want dat mag ineens wel.
0: Dat
1: maar
0: mag het wel, hè?
1: Nederlandse talige liedjes mag eigenlijk niet. Of het is weer cabaret en dan is het ook weer leuk. Dus ja, ik denk dat we... Ik ben zeer negatief over de ontwikkeling van Nederlandstalige of Nederlandse folkmuziek. Ik denk dat we die slag al verloren hebben. En dat het eigenlijk alleen maar in de archieven blijft. Gelukkig zijn er nog mensen bezig.
0: Nou ja, wellicht dat de tijd toch gekeerd kan worden door zo'n combinatie bijvoorbeeld ook weer van Bert Ridderbos, Linde Nijland en Fred Piet die hier geweest zijn, hè? Ja. Ex-Fungus. Dus wie weet. En wie weet wat Philip en Hannah nog allemaal voor elkaar krijgen. Maar ja, die komen helaas van bij de buren. Die zijn niet van onszelf natuurlijk.
1: En dat is op zich ook niet erg als er maar nieuwe mensen aangetrokken worden en men weer het idee krijgt van, hey, zoiets willen wij ook gaan doen.
0: Ja.
1: En dan niet meer alleen kopiëren, maar vooral je eigen ontwikkeling gaan volgen, ontwikkelen.
0: Goed. Als we ze vinden in Nederland, dan slepen we ze gelijk hier naar de studio van Acoustic Roots om het te bevorderen, Marius. Dat komt helemaal goed. Dankjewel. En ga nog met ons genieten van Philip en Hannah. Marius Roeting was dat. Gewaardeerd concertzendermedewerker al heel lang. Hoe lang al, Marius? Werk je hier?
2: 8 jaar.
0: Hij gaat er heel diep over nadenken. Hij zegt 8 jaar. Goed. Philip en Hannah, the floor is yours again. What's your next song?
2: Next song?
3: We're going to do a song by James Taylor called Close Your Eyes.
0: Close Your Eyes. We all close our eyes.

0: Fantastic. An old song with new influences, musical influences. Thank you. Right. Philip and Hannah, thank you so much. We've got 3 minutes left in this program in Acoustic Roots. So I think we've time for one more song. Are we going to manage?
1: Yeah, we'll have to play it very fast.
0: Okay. Thank you so much. Dit was Acoustic Roots, zeg ik erbij. Presentatie Karin van den Boogaert. En Hans Meerman natuurlijk. En techniek ook al Hans Meerman. Hans Meerman doet een hoop bij Acoustic Roots. En volgende maand zijn we er gewoon samen weer. Elke derde vrijdag van de maand. U weet het, is Acoustic Roots er bij de concertzender. Dan gaan we nu voor de laatste keer luisteren naar Philip en Hannah.

In ons programma Wereldmineralen laten wij u nieuwe cd's horen. Zojuist draaiden we het nummer Encantos van de zesde cd van zangeres Sumar en die cd heet Silentia. Sumar is oorspronkelijk afkomstig uit Brazilië, maar woont al heel wat jaartjes in Amsterdam. Haar nieuwe album produceerde ze zelf met Vincent Segal als musical director. Sumar hoorde op YouTube Segal als cellist improviseren met de Malinese chora-speler Baleke Sissoko en wist dat dit het geluid was dat ze zocht voor haar nieuwe album Silentia. Het is een zeer fraaie cd geworden waarvan wij u nog drie nummers laten horen. Justo, King in Nunking, maar allereerst Cora Cavaquinho.

Dit waren drie nummers van zangeres Sumar van haar zesde album Silencia. De groep El Junta Cadaveres is opgericht door de Argentijnse multi-instrumentalist Enrique Quique Novello. Hij reisde met zijn bandoneon en saxofoon vanuit Buenos Aires naar Europa. En hij hoopte werk te vinden. Samen met andere, gedreven en eveneens werkzoekende migranten, leefden die in kraakpanden. Hun muziek versmolt met de klanken van de grote stad. Met de tweede cd, Twists and Turns, bouwt Enrique Novello aan de nieuwe generatie tango. Het is een fusie van tango, jazz, hip-hop, rock en Latin dance music. Live optredens van deze groep zijn heel spannend. We hebben opname gemaakt van hun liveconcert in Corzo. En dat is gebeurd in Den Haag op 20 februari 2015. Binnenkort zullen we dit uitzenden in Concertzender Live. We laten nu vier tracks horen. En in het tweede nummer, Gun Lum Sensis Olemas, hoort u zangeres Senza Moritz.

0: beat, breathe a melody. Check your behavior, act as a savior. Don't throw away what your grandma gave ya. Never ever give up hope, I showed you how. Once I was a boy, look at me now.
1: U hoorde El Junta Cadaveres in 4 tracks van de laatste CD Twists and Turns. De Portugese zangeres Viviane bracht onlangs de CD Dia Novo uit. Het is een zeer melodieuze zangeres die ook vaak haar eigen teksten en muziek schrijft. Ze wordt begeleid door uitstekende muzikanten zoals de Portugese gitarist Tu Viegas. We draaien 3 nummers. Van u het tweede nummer, Con Toda Palabra, misschien nog kent van de helaas veel te jong overleden zangeres Laza de Cela.

hoorde een gedeelte van de CD Dia Novo van de Portugese zangeres Vivian. U kunt nu luisteren naar de CD Safar van Imet Alibi. Imet Alibi is een Tunesische percussionist die met veel muzikanten heeft gespeeld, van de rockband Boukakes tot Rachid Taha. Hij heeft nu een fusion sound gecreëerd waarin drums worden gemixt met digitale beats, keyboards, viool, accordeon, kanoen en neefluit. Het openingsnummer, Pour quelques dinars de plus, klinkt als de filmmuziek van Ennio Morricone voor een klassieke spaghetti-western. In het nummer Magnassi hoor je gitarist en co-producent Justin Adams en de Tunesische vocalist Emile Matlouti.

Bergconcert zender luistert u naar het programma Wereldmineralen. En dit was een gedeelte van de CD Savar van Imet Alibi. We gaan dit programma besluiten met een nummer van Soumar. En dit keer is het het titelnummer van haar laatste album Silencia. Voor meer informatie bezoek onze website concertzender.nl. Caroline Claire stelde dit programma voor de concertzender samen.

Welkom bij Metamorfose van de Concertzender met vandaag deel 16 van Musica Maluku. Een serie uitzendingen over de muziek van Maluku en Molukkers in Nederland. Over folklore, vis- en vaarliedjes, islamitische rituelen, kerkkoren, krijgsdansen, Indo-rock en experimentele pop. Deze aflevering is geheel gewijd aan het ensemble Boy Aki, waarvan de kern wordt gevormd door gitarist en componist Niels Brouwer en zangeres-tekstschrijfster Monica Akihari.

Ja, we luisterden naar twee cd's, nummers daaruit, van Monica Akkajari en Niels Brouwer. Namelijk Lagu Lagu uit 2005 en Yalelol uit 2007. De hele speellijst van dit programma is te vinden op www.concertzender.nl. Deze aflevering van Metamorfozen met Musica Maluku werd samengesteld door Rijn Spoorman. De volgende delen van Musica Maluku worden iedere eerste vrijdag van de maand uitgezonden, maar dan niet meer om 8 uur, maar vanaf 9 uur 's avonds tot 10 uur. We hebben een klein beetje tijd over en we gaan tot het volgende programma. Gaan we luisteren naar Norma Loy met het nummer Dance of Darkness.

In het komend uur reserveren we weer bij de Concertcenter tijd voor ons programma Folk It. In deze uitzending belanden we in een land dat al vele grote singer-songwriters en popmuzikanten heeft voortgebracht, hoofdzakelijk met Engels als taal. Maar de voertaal van deze muzikanten is Frans en het gebied was enkele eeuwen terug Frans grondgebied. Ik heb het over Quebec, een van de grootste provincies in Canada met een zekere autonomie. Behalve de taal is er ook een sterke verbondenheid met muziek en zo komen we veelvuldig melodieën en ritmes tegen geïnspireerd op Franse en West-Europese dansen. En die invloed die horen we ook in de songstructuren zoals u kunt gaan beluisteren in het komend uur. We beginnen met het trio de temps en temps met La Veuve Joyeuse, GC en GP en Consolez-vous. Hey, dam, da, dee, la, dam, dam, da, dee, lam, ti, dam, da, dee, la, dam.

U hoorde bij het trio de temps en temps al enkele specifieke instrumenten die de muziek uit Quebec vergezellen. De viool, trekzak en mondharp. Karakteristiek is de pas de rythmie, het percussief begeleiden van de melodie met de voeten op een plank. En de gitaar op bouzouki, dat is een recente toevoeging. En verder valt de vaak polyfonische samenzang of zang- en antwoordzang op. En het laatste, dat kent zijn wortels in Bretagne in de Canhadiscam. Een aangepast voorbeeld hoort u in de tweede track in dit blokje van Le Vent du Nord, een van de bekendste Québécois groepen.

U hoorde Le Vent du Nord als uitvoerder met Le Pays de Samuel, Adieu du Village en Louis Bourque. En Louis Bourque is een a cappella ballad, een anti-oorlogslied. Het wijkt enigszins af van de gebruikelijke Bercois-songs die in meerderheid uptempo en opgewekt zijn. De twee genoemde groepen Le Vent du Nord en De Temps en Temps brachten als gecombineerde supergroep in 2018 een album uit dat ze cryptisch noemde Notre Album Solo. Met drie violen, 2 tot 3 voetpercussionisten, 2 treksakspelers, 2 gitaristen, piano en 7 stemmen is de dynamiek groot en de harmonische arrangementen verrassend. Het openingslied is een fraai voorbeeld van de invloed van de Canadescan. En de opvolgende medley herbergt de link met de Keltische volksmuziek. Die versmolt met de Franse invloeden. Zo hoor je regelmatig een reel of jig, maar net zo goed een Bretonse dansmelodie.